gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten

Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

tranquille ça. Mami. La gebied bij het ingang.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring.

Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten.

Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff-Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten.

Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. In de moordzaak op de Britse politica Anne Widdecombe heeft de politie een nieuwe verdachte aangehouden. Het is een 28-jarige man. Hij zit vast voor verhoor. Eerder was een 26-jarige verdachte vrijgelaten. De 78-jarige Widdecombe werd donderdag in haar woning gevonden. Ze was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. De politie zegt geen informatie te hebben die op een politieke motivatie voor de moord wijst. En Noorse hulpdiensten hebben zich pijnlijk vergist bij een zoektocht naar een vermiste 85-jarige man. Ze dachten de man gevonden te hebben en zetten de zoektocht stil. Maar later bleek dat dit een andere man was. De zoekactie werd weer opgestart en uiteindelijk werd de juiste vermiste man in goede gezondheid teruggevonden. De dienst gaat onderzoeken hoe de vergissing heeft kunnen gebeuren.

Het weer, het is vrij helder, met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
1: In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. In de moordzaak op de Britse politica Anne Widdecombe heeft de politie een nieuwe verdachte aangehouden. Het is een 28-jarige man. Hij zit vast voor verhoor. En Noorse hulpdiensten hebben bij een zoektocht naar een 85-jarige man een verkeerde man gevonden. Nadat bleek dat die het niet was, werd de zoekactie weer opgestart en werd de juiste man gevonden, in goede gezondheid. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In de Albanese hoofdstad Tirana hebben duizenden mensen opnieuw gedemonstreerd tegen premier Edi Rama. Ze protesteren onder andere tegen de bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. De grondaankopen zouden onwettig zijn en met vervalste eigendomspapieren tot stand gekomen. De zaak wordt door de Albanese autoriteiten onderzocht. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de 3e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde.

Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. In de Albanese hoofdstad Tirana hebben duizenden mensen opnieuw gedemonstreerd tegen premier Edi Rama. Ze protesteerden onder andere tegen de bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de 3e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. Een schietpartij op een salsa-festival in het Canadese Toronto heeft gisteravond aan 2 mensen het leven gekost en er vielen 4 gewonden. Volgens de politie waren er 2 schutters die op elkaar schoten. Of er arrestaties zijn verricht is nog niet bekendgemaakt. Wel is de situatie inmiddels onder controle en zijn de wapens veiliggesteld. Het straatfestival werd op het moment van de schietpartij door 13.000 mensen bezocht. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald, die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde, zigzaggend door de tunnel die maar 2 rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens 1 jaar en een forse boete.

Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. Een schietpartij op een salsa-festival in het Canadese Toronto heeft gisteravond aan 2 mensen het leven gekost en er vielen 4 gewonden. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders nu al volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald, die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde, zigzaggend door de tunnel die maar twee rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens een jaar en een forse boete.

Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Amerika is de republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. Deze week had hij nog een ontmoeting met president Zelensky in Oekraïne. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakt de aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt.

Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Bever.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Amerika is zaterdagavond op 71-jarige leeftijd de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling aan een hartstilstand overleden. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. En netbeheerders zijn op verschillende plekken in Nederland bezig met het neerzetten van nieuwe transformatorhuisjes en moeten er tot 2040 zo'n 50.000 bijkomen. Vanwege de weerstand van omwonenden tegen de elektriciteitshuisjes organiseren sommige gemeenten en netbeheerders ontwerpwedstrijden, zo meldt de NOS. In Utrecht was een van de winnende ontwerpen er een met het stripfiguurtje Nijntje op de muur. Elders wordt ook veel groen voorgesteld om de bouwsels te camoufleren.

Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
1: Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. Iran heeft naar eigen zeggen ook de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. In Amerika is zaterdagavond op 71-jarige leeftijd de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling aan een hartstilstand overleden. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om de vlinders die ze in hun tuin zien te melden. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In het Groningse Nieuwe Pekela is de nachtopvang niet meer in gebruik sinds het Rode Kruis de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. Het Rode Kruis hielp bij het instappen in de bussen, maar stopte afgelopen vrijdag met de hulpverlening vanwege verschillende incidenten. Volgens de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zijn er 150 extra plekken in de noodopvang gerealiseerd. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Ook reden er minder treinen van en naar Utrecht. De oorzaak van de storing is volgens een ProRail-woordvoerder ondertussen achterhaald. Er bleken verschillende defecten in een relaishuis te zitten van waaruit wissels en seinen worden aangestuurd. Rond Gouda rijden bijna alle treinen weer, alleen tussen Gouda en Zoetermeer loopt het nog niet zoals gebruikelijk. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Aan boord van het schip bevonden zich 11 Indiase staatsburgers. Tot dusver zijn 10 mensen gered. Het Indiase ministerie veroordeelt de aanval en zoekt met de autoriteiten van Oman naar de vermisten. De VS meldt dat Iran achter de aanval op het schip zit, maar de Iraanse revolutionaire garde zegt dat er alleen maar waarschuwingsschoten zijn gelost.

Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

0: was hem dan weer, onze Airplay track van deze week. En ik zeg het elke week, wil je weten wie de nieuwe Airplay track is? Kijk dan vanaf morgen even op onze Facebookpagina, want daar staat hij dan op vermeld. Goedemiddag trouwens, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kettingreactie. Ik ben een klein beetje verkouden. Hoor je dat, Saskia?
1: Ja, ik hoor het dat je verkouden bent. En gisteren had je daar nog helemaal geen last van. Nee, is dat vannacht in één keer zo opkomen zetten dan?
0: Ja, in één keer. Vanmorgen toen ik opstond was ik heel erg snufferig en snuiterig. En moest niezen en dat soort dingen maar meer. Goed, ik heb er een beetje last van. Dus ik hoop wel dat het allemaal goed komt. En anders ben ik toch geen betrouwbare handen bij jou.
1: Nou, misschien moet ik die show dan maar presenteren vandaag. Misschien lukt het dan nog een klein beetje. Je noemt wel zo dat je volgende week beter bent, hè, bij de zomerse 50. Want dan heb je heel hard nodig. Dus een beetje uitrusten, een beetje uitzieken. Een beetje hot cold reactie innemen en dat soort dingen. Een paracetamolletje, dat moet volgens mij helemaal goed komen. Straks trouwens, hebben we nog streeknieuws voor je. Ik ga vertellen wie er vandaag jarig zijn en wat er allemaal gebeurde op deze dag. Dat en meer hier op Streek 100 Beverlanden. Maar eerst CB Milton, Send Me an Angel. Sorry.

0: David Bowie en Let's Dance op Streekmoeder te Beveland. Ik heb nog iets leuks als je wat wil ondernemen vandaag. Want tijdens de landelijke imkerijdagen zetten Marielle en Bram Jacobsen vandaag de deuren van een imkerij in Wilhelminadorp open voor het publiek. Van vanmorgen 10 uur tot vanmiddag 4 uur kunnen bezoekers kennis maken met de fascinerende wereld van de bijen. Het echtpaar begon 5 jaar geleden met een basiscursus imkeren en is inmiddels niet meer weg te denken uit de imkerwereld. Marielle is zelfs tegenwoordig de secretaris van de imkervereniging De Beverlanden. En tijdens de open dag vertellen de imkers alles over het leven van de honingbij en de uitdagingen waar de bij mee te maken heeft. Een van de grootste bedreigingen is de Aziatische hornaar, die in korte tijd een complete bijenvolk kan vernietigen. Bezoekers zijn welkom bij de imkerij De Brugge aan de Oosterhavendijk in Wilhelminadorp. Voor kinderen zijn er leuke activiteiten, zoals het maken van eigen kaars. En misschien, heel misschien, ligt er zelfs wel een vers gebakken honingkoekje klaar.
1: Wij zijn Streekomroep De Beverlanden.

Fire in the Sky. En dit was de tweede Happy Hour. Hoorde je zojuist hier op Streekomroep de Beverlanden. Zometeen hebben we weer een overzicht van het nieuws voor je. De headlines. En daarna zijn we gelijk weer terug met de nieuwe single van Emma Heesters. En die heet Hartenbreker. Ja, die is leuk jongens. En natuurlijk kijken we nog even het lijstje van iemand die hem heeft ingevuld voor de Zomerse 50. Die we volgende week gaan uitzenden. En het laatste streeknieuws met Saskia.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het Groningse Nieuwe Pekela is de nachtopvang niet meer in gebruik sinds het Rode Kruis de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Het weer, de zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

is leuk, deze nieuwe single van Emma Heesters, heet ze. Gaat goed hè, met Emma trouwens. Schoon verklaard, lekker opgetreden bij de toppers en dan nog een nieuwe single erachteraan. Ach, het gaat goed bij deze topper uit Zeeland, zullen we dan maar zeggen. Zometeen hebben we nog Saskia voor je met het laatste streeknieuws. Wie heeft er een lijst ingevuld voor de Zomerse 50? En gaan we zometeen even aan je laten weten wat hij of zij erin heeft gezet. En natuurlijk de allerbeste muziek zoals deze van Cici Peniston. Hier is Finally.

Het is zomertijd, dat betekent dat er ook weinig nieuws is. Dus heb ik wat te roddelen voor je. Alhoewel, misschien ben je wel een grote fan van B&B voor Liefde. Want een jaar na zijn deelname aan B&B voor Liefde heeft de Zeeuw Jean-Paul Soons alsnog de liefde gevonden. De voormalige B&B-eigenaar uit Middelburg verliet het programma zonder relatie. Maar inmiddels is hij gelukkig met de Vlaamse Fabienne. De twee kenden elkaar al jaren, maar pas na de opname sloeg de vonk over. Inmiddels zijn ze ruim een half jaar samen en reizen ze regelmatig op en neer tussen Spanje, België en Zeeland. Jean-Paul richt zich ondertussen op een nieuw avontuur, want zijn bed and breakfast in Spanje staat te koop. En hij wil met een boot vanuit Alicante dagtochten gaan organiseren. En Fabienne gaat hem daarbij helpen natuurlijk. Van trouwplannen is nog geen sprake, maar volgens Jean-Paul had hij nooit durven dromen dat hij na het programma alsnog de liefde zou vinden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Love Me, Lift a Little Bit More. Je hoorde natuurlijk de dames van de Dolly Dots hè, op de radio. In de Zomerse 50, volgende week gaan we uitzenden. En ik zei het, ik kijk af en toe in de lijstjes van de mensen die een lijstje hebben ingestuurd. Het is ook weer zo'n leuk lijstje. Hij is ingestuurd door Richard uit Goes. Zijn nummer 3 was Akte en de Munnik, niet of nooit geweest. Blijft voor mij een Nederlandse favoriet voor langer zomeravonden, zegt hij. Op nummer 2 in zijn lijst, UB40, Red Red Wine. Een heerlijk ontspannen nummer dat perfect past bij de zomerse barbecue. Oh, lekker barbecue vanavond. En zijn absolute nummer 1, nou ja, ik denk dat hier veel mensen in het lijstje staat. Katarina and the Waves en Walking on Sunshine. Als de zon schijnt, zet ik deze altijd als eerste op. Nou ja, ik zou zeggen, er zijn slechtere platen om op te zetten in dit geval. Zometeen na 1 uur zijn we bij je terug voor deel 2 van de kettingreactie hier op Streekroute Beveland. Met natuurlijk Saskia met het laatste streeknieuws, de allerlekkerste hits en nog veel meer. Dus laat je radio aanstaan, neem even ondertussen een bakje koffie en dan heb ik voor jou nog even Gloria Estefan. Get on your feet, tot zo!

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Afgelopen nacht zijn twee personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. De politie wil niets kwijt over de slachtoffers en hoe zij eraan toe zijn. Bekend is wel dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. De burgemeester van Wassenaar, Leender ter Lange, heeft gereageerd op de schietpartij en zegt dat dit niet thuis hoort in een veilig Wassenaar. Gisteravond heeft de politie bij een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een 29-jarige man opgepakt. Eind vorige week trokken het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich terug omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Gisteravond ontstonden er verschillende opstootjes. Er brak een vechtpartij uit toen een oudere vluchteling een trap kreeg van een andere man. De politie meldt niet verantwoordelijk te zijn voor de beveiliging van het terrein en toezicht, maar wel op te treden mocht dat nodig zijn. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. De brand brak afgelopen donderdag uit en wist zich razendsnel te verspreiden. De regio-president van Andalusië, Juan Manuel Moreno, schrijft op sociale media dat de 1000 mensen die geëvacueerd waren geleidelijk weer naar huis mogen gaan.

Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij knooppunt Empel is het oponthoud een kwartier. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum een kwartier vertraging door een aanrijding. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de N62 Borselen-Belgische grens bij Hoek staat er een auto in brand. Dat kost je ook ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Bevelanden.

0: Runners uit België en ik wil je aan het begin van het tweede gedeelte van de kettingreactie op Strekenbroek te Beverlanden. Goedemiddag als je erbij bent. Saskia, ik heb even jou naar buiten gestuurd om te kijken wat de temperatuur is op de thermometer.
1: Ja, ik ben even gaan kijken op de thermometer hier buiten en die geeft op dit moment aan 29 graden. En als je dan verder kijkt naar het weer, als we daar toch even bezig zijn, morgen wordt het 28 graden. Dinsdag en woensdag 29 graden. En we krijgen echte plaknachten, zeker op dinsdag en woensdag, met 19 en 21 graden. Dus als er mensen zijn die een goede tip hebben om die plaknachten tegen te gaan, laat het maar even weten via de app.
0: Ik ben ook heel benieuwd, want ik heb ook altijd last van die plaknachten. Dan kan je niet slapen en zo, dan blijf je wakker, hè. Noem maar allemaal op. Dus mocht jij een goede tip hebben, laat het ons maar even weten. We zitten in de vakantietijd. Dat betekent dat we ook een vakantieplaat hebben. Deze kan dan absoluut niet ontbreken. Madonna en Holiday.

0: Streeknieuws met Saskia Streekomroep de Beverlanden.
1: Nou, automobilisten die regelmatig naar België rijden moeten mogelijk vanaf 1 mei 2027 gaan betalen voor een digitale tourvignet. Dat plan is afgelopen vrijdag gepresenteerd door de Vlaamse en Waalse regering, al moet de Europese Commissie er nog wel even mee instemmen. Het vignet wordt gekoppeld aan het kenteken en de prijs hangt dus af van de uitstoot van de auto. Voor een vervuilende auto kost een jaarvignet maximaal 125 euro en rij elektrisch, dan is het 90 euro. Motorrijders, hulpdiensten, defensievoertuigen en vrachtwagens vallen buiten deze regeling. In Zeeland wordt daarom ook kritisch gereageerd op de plannen. Gedeputeerde Harry van der Maas noemt de voorstellen teleurstellend omdat veel Zeeuwen dagelijks of regelmatig de grens oversteken voor werk, boodschappen en zorg. Ook vanuit de landelijke politiek klinkt kritiek omdat de maatregel vooral grensregio's raakt. Als de Europese Commissie akkoord gaat, willen de Belgen de opbrengst verbruiken voor onderhoud en verbeteren van het wegennet. Dat is op zichzelf niet zo'n slecht plan, maar de definitieve goedkeuring wordt pas komende periode verwacht.

Robbie Williams op Strekenbroek de Beverlanden en Candy. En volgende week zondag gaan we hem uitzenden. De Zomerse 50 hier op Strekenbroek de Beverlanden. 4 uur lang jouw zomerse muziek op de radio. En ik heb gevraagd of je een lijstje wil insturen. Nou, ik heb er weer even een lijstje uitgehaald. In dit geval van Karen en Malik. En ze komen uit de buurt van Kortgene. Zij schrijven in hun top 3 het volgende. Op nummer 3, Bluff, liefst uit Londen. Een Zeeuwse favoriet die in de zomer natuurlijk niet mag ontbreken. Op nummer 2 hebben hun Los Del Rio en de Macarena. Daar krijg je wel meteen een vakantiegevoel van. En hun nummer 1 hebben we al gedraaid. Dus ze hebben geluk vandaag. Dat is Madonna en Holiday. Deze mag elke zomer weer op volle sterkte aan. Nou, je gaat het horen volgende week zondag hoe die precies in de lijst staat. En of die in de lijst staat. Je moet maar even luisteren. 19 juli tussen 12 en 4 op Strekenbroek de Beverlanden. Tot aan het overzicht van het nieuws hebben we nog een nieuwe plaat voor je van Crazy Abrams. Hier is Look at My Life. Hello.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Afgelopen nacht zijn twee personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. Gisteravond heeft de politie bij een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een 29-jarige man opgepakt. Eind vorige week trokken het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich terug omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Gisteravond ontstonden er verschillende opstootjes. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. Het weer, de zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Kerkdriel en Knopendel is de vertraging 10 minuten. Ook op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Knopend Empel 10 minuten extra reistijd. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 10 minuten vertraging door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. En op de N280 München-Gladbach richting Roermond. Voor de aansluiting met de A73 ook 10 minuten vertraging. En daar zitten veel bezoekers aan de outlet in Roermond bij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik had ook gewoon het origineel kunnen draaien. Had net zo goed geweest. Todd Terry, Everything But A Girl en Missing op Streekroute te Beverlanden. Hey, goedemiddag, fijn dat je erbij bent. 29 graden op de thermometer hier bij de studio van Streekroute te Beverlanden. Hoe warm is het bij jou? Wij laten de temperaturen oplopen met diesel en zon.

0: De zomer klinkt beter dan ooit. Op zondag 19 juli vanaf 12 uur hoor je...
1: De Zomerse 50!
0: Op streekomroep de Beverlanden. De grootste zomerhit. De lekkerste classics. En muziek die meteen in vakantiestemming brengt. Met de Zomerse 50. Zet de radio aan, draai het volume open en beleef de zomer. Met de Zomerse 50. 19 juli vanaf 12 uur. Alleen op streekomroep de Beverlanden.

0: Streeknieuws met Saskia, streekomroep De Beverlanden.
1: Het is mooi weer, maar dat levert ook problemen op. Want waterschap Scheldestromen waarschuwt namelijk inwoners de komende weken goed op te letten voor blauwalg in sloten, vijver en plassen. Door het warme en droge weer neemt de kans op blauwalg flink toe. Blauwalg is een bacterie die schadelijke stoffen kan produceren en contact met besmet water kan leiden tot huidirritatie, jeuk of maag- en darmklachten. Maar ook honden kunnen er ernstig ziek van worden. Volgens de waterschapbestuurder Wim van Gorsel is het belangrijk om alert te zijn. Ziet het water uit als ettensoep? Ligt er een groenblauwe laag op of ruikt het water vreemd? Dan is het verstandig om niet te zwemmen en ook de honden uit het water te houden. Het waterschap waarschuwt daarna voor botulisme. Dode vogels of vissen moeten niet worden aangeraakt, maar gemeld worden bij de gemeente of het waterschap. Door de aanhoudende warmte verwacht Scheldestromen dat het aantal plekken met blauwalg de komende weken alleen nog verder zal toenemen.
0: Teruglezen doe je op streekomroepdebeverlanden.nl.

Tom Grennan and a little bit of love. En de voorhoorde natuurlijk Inner City en Back Fun. En tot zover deze aflevering van De Kettingracks hier op Streekomroep de Beverlanden. Maar volgende week zijn Saskia en ik er weer natuurlijk met een nieuwe aflevering. Op zaterdag gewoon een regulier en op zondag doen we de Zomerse 50. 50 lekker zomerplaatsen tussen 12 en 4. Nou, wij wensen jou nog een hele fijne zondag. Ga lekker barbecuen, smeer je goed in, drink genoeg en let op elkaar. Kortom, dan bespreken wij elkaar volgende week weer. Bye bye!

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De regering van Qatar heeft bekendgemaakt dat oud-emir Hamad bin Khalifa Al Thani is overleden. Hij stond bekend als de grondlegger van het moderne Qatar en zwaaide van 1995 tot 2013 de scepter over de golfstaat. Hij nam halverwege de jaren 90 de macht van zijn vader over en droeg deze in 2013 over aan zijn zoon en de huidige emir Tamim. Hamad was ook de grondlegger van de nieuwszender Al Jazeera en is 74 jaar geworden. Iraanse media laten weten dat een Iraanse militair bij Amerikaanse aanvallen om het leven is gekomen. Dat zou gebeurd zijn bij een aanval van de VS op de haven van Yask in het zuiden van Iran. De Verenigde Staten beweren afgelopen nacht 140 Iraanse militaire doelen te hebben aangevallen. Iran viel daarop Amerikaanse krijgsdoelen in de regio aan. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd.

Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Bij knooppunt Empel is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

bezong het destijds gemoedelijke leven in San Francisco. De meest bekende hitsingle was dat van Scott McKenzie. Ik heet je weer van harte welkom bij dit nieuwe uurtje, het Westlandse Muziekpaleis. Boordevol met muziek, voornamelijk uit het verleden en ook nog een klein beetje uit het heden. Dit is een plaat die je niet zo vaak meer hoort op de radio, maar die we toch hier niet willen onthouden. Neil Young en Stephen Stills in de Stills Young Band. De enige single die ze samen ooit hadden, Long May You Run.

Steven Stills was dat dus samen met Neil Young in de Stills Young Band. De enige single die ze ooit maakten, Long May You Run. Ik neem je mee terug in de geschiedenis. En dit keer naar de 12e juli van het jaar 1962. De Rolling Stones traden toen voor de allereerste keer op. En dat vond plaats in de Marquee Club en dat is gelegen in Londen. De volgende plaat die is afkomstig uit de jaren 80 van de vorige eeuw. De formatie Cameo is dit, Word Up.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken schijf.

0: De nieuwe single van Bebe Rexha, One Day. Haar eerste hit die had ze in 2014 en dat was met de single Hey Mama. Naast zingen schrijft ze ook muziek en dat doet ze onder andere voor Eminem en Rihanna.
1: Streekomroep de Beverlanden.
0: Zometeen hier bij Streekomroep de Beverlanden kun je nog luisteren naar Lonnie Donegan, ABBA en Exile. Maar eerst Wim Sautaar.
2: Dit is John Westland met het Muziekpaleis.

houd van het leven. Wim Sota was dat en ik hou van het leven. In het Muziekpaleis is het tijd geworden voor de wijze spreuk. De geest die van waarheid vervuld is, zal zijn daden op het einddoel richten. En dat werd gezegd door Mahatma Gandhi. Dat was een politicus uit India.

0: Het was een dikke hit in de Verenigde Staten en in Canada, maar bij ons bleef het in de tipperaden staan. In 1976 kwam het uit. De Blue Oyster Cult was dat en Don't Fear the Reaper.
1: John Westland neemt je mee op een muzikale reis door de tijd.

0: Jeremy Jackson was dat. Hij werd bekend doordat hij meespeelde in de tv-serie Baywatch. Hij besloot in 1995 ook een singeltje op te nemen en dat werd een doorslaand succes. En dat was deze You Can Run.
1: Het Muziekpaleis brengt de muziek van alle tijden.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De regering van Qatar heeft bekendgemaakt dat oud-emir Hamad bin Khalifa Al Thani is overleden. Hij stond bekend als de grondlegger van het moderne Qatar en zwaaide van 1995 tot 2013 de scepter over de golfstaat. Hamad was ook de grondlegger van de nieuwszender Al Jazeera en is 74 jaar geworden. Iraanse media laten weten dat een Iraanse militair bij Amerikaanse aanvallen om het leven is gekomen. Dat zou gebeurd zijn bij een aanval van de VS op de haven van Yask in het zuiden van Iran. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De Bevelanden.
2: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Een ode aan de vuilnisman was dat, Lonnie Donegan en My Old Man's a Dustman. In Ierland werd vorig jaar een lijk gevonden. De overledene had diverse papieren, waaronder een paspoort op zak. Maar toch slaagde de politie er niet in de identiteit van de man vast te stellen, omdat ze de papieren op het lijk over het hoofd zagen. 13 maanden later werd de zaak opnieuw onderzocht en nu werden de zakken van de overledene wel leeggehaald en kon de familie op de hoogte worden gebracht.

Een van die hele mooie opnames die de formatie ABBA ons heeft nagelaten. Je kon luisteren naar Eagle. En dan nu een damesformatie uit Nederland. Bestaande uit vier meisjes. Ze bestonden van 2004 tot 2011.

Miss Montreal was dat. En I Am Hunter. Daarvoor kon je nog luisteren naar de formatie Kus. En Ik Heb Je Gewist. De volgende opname die is afkomstig van de formatie Exile. Een formatie die we voornamelijk kennen van de single Kiss You All Over. Maar dit is die andere hit van hun. How Could This Go Wrong?

De formatie Exile was dat die we kennen van Kiss You All Over, met die andere grote hit van hun, How Could This Go Wrong? We gaan terug naar het jaar 1980, want toen was dit een hit. Joe Jackson, It's Different for Girls.

0: Joe Jackson was dat. En you know it's different for girls.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: Muggen hebben een voorkeur voor mensen die net een banaan gegeten hebben.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De 23-jarige Brabantse rolstoeltennisspeler Niels Vink heeft voor het vierde jaar op rij Wimbledon gewonnen. In de finale won Vink van landgenoot Sam Schreuder met 6-1 en 6-3. Voor Vink is het zijn vijfde opeenvolgende Grand Slam winst. Eerder dit jaar won hij ook al de Australian Open en Roland Garros. Vorig jaar won hij de US Open en Wimbledon 2025. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. En de Oekraïense president Zelensky meldt dat zijn land het politieke beleid gaat veranderen. Zo zal het kabinet wijzigen en moet premier Julia Svyriadenko plaatsmaken. Er moet voor het buitenlandbeleid een specifieke persoon met ruime ervaring worden aangesteld. Ook de binnenlandse politiek in Oekraïne zal veranderen en daarnaast zullen er wijzigingen worden doorgevoerd in de leiding van de rechtshandhavingsdiensten.

Het weer. De zon schijnt uitbundig, maar hier en daar verschijnt ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is dicht bij Best door een ernstig ongeluk. Verkeer richting Den Bosch kan het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Door dat ongeluk ook een file de andere kant op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven bij Best, 10 minuten vertraging. En op de N62 Belgische grens Borselen tussen de aansluiting met de N61 en de Westerschelde-tunnel ook nog een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De 23-jarige Brabantse rolstoeltennisspeler Niels Vink heeft voor het vierde jaar op rij Wimbledon gewonnen. In de finale won Vink van landgenoot Sam Schreuder met 6-1 en 6-3. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. En de Oekraïense president Zelensky meldt dat zijn land het politieke beleid gaat veranderen. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar hier en daar verschijnt ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

I go away. Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op de A2 bij het Brabantse Best is een 29-jarige motorrijder overleden nadat hij in botsing kwam met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag en hulpdiensten rukten massaal uit. De weg is in de richting van Den Bosch tot aan Bokstel afgesloten. De motorrijder uit Almere botste met een bestelbus en kwam daarna in de vangrail terecht. Volgens de politie gaat het nog wel even duren voordat de snelweg A2 weer wordt vrijgegeven. Iran heeft naast de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu ook Europese leiders op hun dodenlijst geplaatst. De leiders worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Dit schrijft een Iraanse krant. De Iraanse autoriteiten hebben nog niet officieel op het bericht met de 13 namen gereageerd. Op de lijst staan verder de Italiaanse premier Meloni, de bondskanselier van Duitsland Merz, de Franse president Macron en de aftredende premier van het Verenigd Koninkrijk Starmer. Vorige maand zijn in Duitsland zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. De meeste slachtoffers verdronken in rivieren en meren. 9 op de 10 waren mannen. Dat laat het Duitse Levensreddingsgezelschap weten. Dit is de grootste waterreddingsorganisatie ter wereld met 630.000 leden. Dat de meeste slachtoffers mannen waren, komt volgens de reddingsorganisatie omdat jongens en mannen vaker risico's nemen en de gevaren onderschatten. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan.

Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar er is ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land zijn problemen op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Die weg is helemaal dicht vanaf Best. De politie doet onderzoek na een ongeluk. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op de A2 bij het Brabantse Best is een 29-jarige motorrijder overleden nadat hij in botsing kwam met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag en hulpdiensten rukten massaal uit. Iran heeft naast de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu ook Europese leiders op hun dodenlijst geplaatst. Vorige maand zijn in Duitsland zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar er is ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Tijdens een ontmoeting met de pers zei Van der Burg dat hij begrepen heeft dat er wel een plan ligt. Op Bonaire zijn toeristenbusjes actief, maar inwoners kunnen niet bij een halte gaan staan om naar school of naar het werk te gaan. De afspraak was dat het openbaar vervoer vorig jaar zou starten, maar dat is al verschillende keren uitgesteld. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. De machinist probeerde de trein te stoppen, maar dat mislukte. De vrouw redde het leven van haar kind door de kinderwagen weg te duwen. Het meisje bleef daardoor ongedeerd. De politie onderzoekt hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio, CENTCOM, is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. CENTCOM zegt dat Iran geen controle over de zeestraat heeft, ook al kondigde het land een nieuwe sluiting aan. Vorige maand werd er door de VS en Iran een voorlopig akkoord gesloten, waardoor de straat van Hormuz voor de scheepvaart weer openging. Amerikaanse strijdkrachten zijn in de buurt om ervoor te zorgen dat de vrije doorvaart gegarandeerd blijft. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Dat zou afgelopen maandag al het geval zijn, maar dat werd toen uitgesteld. Vorig jaar startte het nieuwe parlement met 2/3 van de 210 leden onder leiding van president al-Shara. Begin deze maand werd het resterende deel benoemd. Shara zegt voorstander van algemene verkiezingen te zijn, zodra dat op het gebied van de infrastructuur mogelijk is.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land zijn problemen op de A2 Eindhoven-Den Bosch. De weg is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 10 minuten vertraging. En vanuit Zeeland is het druk richting Rotterdam. Op de N57 Middelburg-Rotterdam bij Goederede ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio, CENTCOM, is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is de A2 van Eindhoven naar Den Bosch dicht tussen Best en Bokstel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Verder vielen op de N57 Middelburg-Rotterdam bij Goede Reden. Daar is de vertraging 5 minuten. En op de A29 Rotterdam-Berg op Zoom bij Willemstad ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Volgens het Amerikaanse leger en president Trump is de zeeroute gewoon open en kunnen schepen er veilig passeren. Wel is dat scheepvaartverkeer sinds de Iraanse aankondiging van de sluiting van de straat van Hormuz sterk afgenomen. De spanningen liepen opnieuw op na Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad, na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. Burgemeester Van Zanen noemt Jekkers een Haags icoon dat de stad met al zijn muziek en cabaret landelijk op de kaart heeft gezet. De 75-jarige Jekkers is bekend van zijn solowerk en van dat met het Klein Orkest. Eerder dit jaar kondigde hij aan definitief te zullen stoppen met zijn theaterprogramma's. En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. De musical was bijna 16 jaar te zien en werd 3967 keer opgevoerd. Volgens de burgemeester heeft de voorstelling veel bijgedragen aan het historisch bewustzijn over de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag werd die allerlaatste uitvoering gespeeld, speciaal voor de cast en de crew van

Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek na een ongeluk. Gaat waarschijnlijk tot 8 uur vanavond duren. In de tussentijd kun je omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

De dag door met streekomroep de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad, na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek na een ongeluk. Gaat waarschijnlijk tot 8 uur vanavond duren. In de tussentijd kun je omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

De avond van... Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag volgens Palestijnse hulpdiensten zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een meisje van 9 jaar. 4 anderen kwamen om bij een droneaanval op Gaza-stad. Het Israëlische leger bevestigt een aanval op wat het een terroristisch doel noemt, maar zegt niets te weten van het incident waarbij het meisje omkwam. Sinds het staakt het vuren in oktober zijn volgens de autoriteiten in Gaza alweer ongeveer 1100 mensen gedood. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van president Bashar al-Assad. Het parlement telt 210 leden, van wie het grootste deel is geselecteerd door een commissie die was benoemd door de nieuwe president Ahmed al-Shara. Critici vinden dat de regering daardoor te veel invloed had op de samenstelling van het parlement. Volgens de nieuwe machthebbers zijn vrije verkiezingen nu nog niet mogelijk door de gevolgen van de burgeroorlog. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden.

Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: streekomroep de Beverlanden.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Adrie van Putten.
3: Resistance is futile. Your culture will adapt to service us.
2: Classic rock op jouw radio.
4: Thin Lizzy en Jailbreak. Het is 12 juli 2026, de hoogste tijd voor Classic Rock. Aflevering 430. Twee uur lang Classic Rock op streekomroep de Beverlanden. Te beluisteren via alle bekende kanalen en natuurlijk via DAB+. Cocaine.

Eric Clapton met een cover van J.J. Cale's Cocaine. Too Much Alcohol van Rory Gallagher, uitgebracht in 1974 op de Irish Tour van 1974. Ja, too much alcohol? Nou, sommigen denken daar anders over.

Bruce Springsteen's album The Rising uit 2002 was een aangrijpende reflectie op 9/11. Hij reflecteert erin op de politieke situatie van die tijd. Deelt in het verdriet van de nazi's, strijdt tegen de anti-islamitische retoriek en eert de gevallen hulpverleners. Maar hij slaagt er ook in om het stille verdriet en de rouw over te brengen van families die in die waren verloren bij de aanslagen. Een nummer op het album You're Missing biedt een intieme blik op de verwoestende normaliteit van een gezin dat plotseling één lid mist. De eerste strofe begint met shirts in de kast, schoenen in de hal, mama is in de keuken, baby is er al, alles is alles, maar jij bent er niet meer. You're Missing, Bruce Springsteen.

Prince en Purple Rain. My brother Jake werd geschreven door zanger Paul Rodgers en Andy Fraser en uitgebracht in april 1971. Hij bereikte de vierde plaats en bleef er 11 weken in de Britse hitlijst staan. Elke café-eigenaar die zichzelf respecteert, zou tot op de dag vandaag in zijn jukebox hebben staan. Fraser zegt dat het nummer over zijn vriend Horace Faith ging, maar dat het ritme van My Brother Horace er niet helemaal bij past.

Grand Funk Railroad en Some Kind of Wonderful. Een nummer wat zo'n beetje door weet ik hoeveel bands al gecoverd is. Maar het blijft mooi. Voor mij is deze uitvoering toch wel de leukste en het mooiste. Maar ja, dat is persoonlijke smaak. Who'll Stop the Rain?

is Oh Pretty Woman van Gary Moore eigenlijk wel van Gary Moore? Heeft hij het wel geschreven? Nee. Er is wel ondertussen een beetje onderzoek gedaan. En het is eigenlijk van de Amerikaanse songwriter A.C. Williams. En het werd in 1966 al opgenomen door blues-icoon Albert King voor zijn album Born Under a Bad Sign. Die informatie leidde bij een heleboel mensen tot grote verbazing.

natuurlijk geen onbekend gegeven dat Bret Hart en Joe Bonamassa vaker de handen bij elkaar voegen, of hoe zeggen ze dat, de handen in één slaan voor iets moois neer te zetten. Onder andere deze opname uit Amsterdam. Nutbush City Limits, een Tina Turner cover. Maar ha, och, laat het maar een Bret Hart over. Die krijgt er best wel wat moois van uit.

0: Midnight Oil is trouwens behoorlijk wat te vinden over deze Australische band. Uit het Down Under. Onder andere over de beginperiode en dat ze op tournee gingen. Door de Outback en optraden voor afgelegen Aboriginal gemeenschappen. Het is zeker de moeite is om dat allemaal eens op te zoeken en te gaan lezen. Another 45 miles. The Golden Earring.
1: Adrie van Putten. Streekomroep de Beverlanden.
2: That's weird. A song called Another 45 Miles to Go.

Ja, we gaan de laatste plaat draaien van dit allereerste uur van Classic Rock hier op Streekomroep de Beveland. Zometeen na het nieuws zijn we nog terug met nog meer muziek. Blues, blues rock, een beetje Americana en een beetje, ja, och, een beetje country. Voor alles door elkaar heen, maar wel dat Classic Rock in het oog houden. Tot zometeen na het nieuws en alle berichten.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. Een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan.

Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: erbij zijn. Streekomroep de Beverlanden. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Adrie van Putten.
2: Resistance is futile.
3: Classic Rock op jouw radio.
4: De Eagles en One of These Nights. Welkom terug bij het tweede uur van Classic Rock hier op Streekomroep de Beverlanden. Op deze 12e juli 2026. En zo af en toe kom ik wel eens van die pareltjes tegen van die muziek. Waar sommigen nog nooit van gehoord hebben. En ik zelf over het algemeen ook nog niet altijd. Maar dit is Chris Stapleton en Arkansas. Is toch best wel even de moeite waard om naar te gaan luisteren.

Ja, en als je het over ZZ Top hebt, heb je het bijna altijd wel een keertje over Gimme All Your Lovin', Sharp Dressed Man. En eigenlijk al dat nummers uit van het album Eliminator. Maar als je dan het album Afterburner neemt, het 9e studioalbum van ZZ Top, uitgebracht in 1985. Het was eigenlijk maar, ja, qua de reacties waren best wel een beetje lauw. En ook niet echt een commercieel succes, maar toch wel een gigantisch mooi album. Dit is een van die nummers ervan, wat ik zelf wel een van de beste vind. I Got the Message.

Dire Straits en Calling Elvis. In 2008 werd bekend dat Gary Moore verplicht een schadevergoeding moest betalen aan Jürgen Winter, zanger van de Duitse progressieve rockband Judge Gallery. De Duitse rechtbank besliste dat de gitaarsolo op Still Got the Blues for You was overgenomen van het instrumentaal nummer Nordrach van de band. Moore ontkende dat hij dit nummer kende, aangezien het niet officieel beschikbaar was ten tijde van de opname van zijn album. De rechter bepaalde echter dat Gary Moore het nummer gehoord zou kunnen hebben op de radio tijdens een optreden.

0: Thank you.
1: Gary Moore and I Still Got the Blues for You. Excuses. In 2013 coverde Eric Clapton het nummer voor zijn album Old Sock. Als een eerbetoon aan de in 2011 overleden Gary Moore. Don't Let Me Be Misunderstood. The Animals.

misunderstood. Muziekcriticus Thomas Ward merkte op: als er één nummer is dat Hendricks hele oeuvre zou kunnen samenvatten, dan komt Foxy Lady daar zeker het dichtst bij. Het nummer begint met een noot die met een brede, overdreven vibrato wordt gespeeld, waardoor de aangrenzende snaren klinken. Nadat de versterker feedback heeft gekregen, glijdt Hendricks naar beneden naar de ritmische figuur, die gebruik maakt van een dominante septima-akkoord met een verhoogde noon. Een akkoord in de stijl van jazz, rhythm en blues, vaak aangeduid als het Hendricks-akkoord.

God Only Knows van de Beach Boys, afkomstig van het album Pet Sound uit 1966. Paul McCartney noemt dit nummer The Greatest Song Ever Written. En het inspireerde hem en John Lennon tot het nummer Here, There and Everywhere. In Amerika wordt het nummer uitgebracht als B-kant. En veel radiostations weigeren het te draaien vanwege het woord God in de titel. En dat terwijl Brian Wilson juist een spirituele fase doormaakte ten tijde van het schrijven van God Only Knows. Ja, er zijn af en toe wel eens van die momenten dat ik een uitstapje maak als het ware richting country, zeg maar een beetje country rock, country blues. En een van die artiesten die daar best wel in die rij hoort is Johnny Cash en zeker dit nummer, Folsom Prison Blues.

0: zien we nou toch een beetje in dat genre zijn van de, ja, zeg maar, een beetje country blues. Dan dacht ik, weet je wat, pak ik deze er even bij, de Ghost Riders in the Sky. Een nummer uit, tenminste, van The Highwayman uit 1992. Toen ik zag Highwayman, dacht ik eigenlijk aan die plaat van, wat is het, begin jaren 80, die op veel van die piratenstations horen. Kitty Kitty Kiss Me van Highwayman of zoiets, dacht ik dat dat ging. Maar dit is heel wat anders.
1: Well, an old cowpoke went riding out one dark and windy day.

California Dreaming van de Mamas en de Papas is een nummer over heimwee. Michelle Phillips woont in 1963 in New York City en verlangt terug naar de warmere seizoenen van het Amerikaanse zuiden. Ook bezoekt ze graag kerken zoals St. Patrick's Cathedral, gelegen in de wereldstad. Niet veel later zijn de eerste twee coupletten van California Dreaming een feit. De eerste versie nemen de Mamas en de Papas echter op met Barry McGuire, je weet wel, van Eve of Destruction. Covers van het nummer zijn onder andere opgenomen door de Beach Boys, George Benson en de Carpenters en America. Maar dit zijn de Mamas en de Papas en California Dreamin'.

0: Niet maar, het is de avond van Streekomroep de Beverlanden, van Classic Rock. Hier op Streekomroep de Beverlanden. Wij zijn de Beverlanden, zoals ze dat zo mooi zeggen. Maar wij zijn ook Fleetwood Mac en Go Your Own Way.
1: De avond van
2: Streekomroep de Beverlanden.

Ja, ondertussen weten jullie natuurlijk wel, één keer op het einde van de maand maken we altijd een special van een bepaalde band. En ik zit net te denken van Fleetwood Mac, om daar nog eens een keer een 2 uur durende special over te maken. Lijkt me best wel wat te doen. Het lijkt me best wel te doen, als ik het zo eerlijk mag wezen. Maar ja, goed. Deze hebben we trouwens al gehad, de special van deze. De Rolling Stones. En dit zijn ze met The Midnight Rambler.

Dive Rival van de Rolling Stones zijn we ook aan het einde gekomen van dit programma. We gaan er nog eentje draaien natuurlijk. En dat is, ja, hoe kan het ook anders? Midnight Ramble nemen we de Midnight Hour van Wilson Pickett. Hey, ik dank jullie voor het luisteren naar aflevering 430 van Classic Rock op deze 12 juli 2026. De laatste 12 juli van het jaar 2026. Nog heel veel plezier met de rest van de programmering. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe Classic Rock. Ik zou zeggen de groetjes. Bye bye. En...

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. En een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Propaganda. Het was, zoals ze zelf omschreven, meer een project dan een groep. Het album heette Secret Wish en het is een mijlpaal geworden. Pre-Machinery werd een alarmschijf bij Veronica op 3 en kwam uiteindelijk op nummertje 12 in De Enige Echte. In Vlaanderen vonden ze hem nog wat mooier. Daar kwam hij maar liefst op 9. Het was de opener van Muziektherapie, sessie 599.
1: Muziektherapie.
0: Een muziekgolf met onder veel meer zomaar een mooie track van een klassiek album. Maar nieuwe deunen die echt goed klinken. The Queen of Rock hoor je ook nog een keer. Er is popnieuws, wat heerlijke oudjes en uiteraard ontbreken ze ook dit keer weer niet. Kwart voor de Fab Four.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Down South Part 1. Beetje, nou zeg maar, traag gestart had de plaat destijds. Hij werd uitgebracht door Rob Hoek in 1965. Maar pas 5 jaar later werd het een hit. En toen was het ook met zijn enige top 10 hit. Nummertje 8 kwam die. Rob Hoeken. De Rolling Stones hebben net een nieuw album uit. Maar wij zetten de tijdmachine 60 jaar terug. Aftermath verscheen. Ook Lady Jane staat erop in Out of Time. En Mother's Little Helper ook trouwens. Flight 505 tot het popnieuws.

En jawel, nog meer optredens van de Eagles in de Las Vegas Sphere. 4, 5, 11 en 12 december spelen ze er ook nog eens. In september 24 stond het er voor het eerst en nu komt het totale aantal optredens daar op 68. En Elton John geeft toch nog eens twee concerten. Op 2 en 3 oktober speelt hij in Mexico stad en dat is voor het eerst in 14 jaar. Carlos Santana treedt voor het 14e jaar op in de House of Blues in het Mandalay Bay Casino and Resort in Las Vegas. In september en november is hij er dan 16 keer te vinden. En op 6 november verschijnt een nieuw album van Asia. Indigo heet het. De eerste single heeft de titel Into the Light en die hoor je zo meteen.

0: Nou, dat klinkt toch zeer vertrouwd, kun je zeggen. Asia met nieuw werk. Er werd al aan gewerkt, nog met John Wetton. Nou, die overleed natuurlijk helaas. En vorig jaar zijn uiteindelijk alle stukken opgenomen. Meer dan 40 jaar actief zijn ze al, Asia. Nog een paar maandjes dus en dan komt het nieuwe album Indigo. Je hoorde Into the Light. Terug naar eigen land.
1: Reis door de tijd, jij.

0: Klinkt wel lekker, hè? Ilse met een nieuwe Something Good.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Met nog een andere dame, de Queen of Rock, met de tweede single van haar album destijds, Foreign Affair. Tina Turner, Steamy Windows.

Brad was uit elkaar, David Gates ging solo en kwam hiermee het verbijsterend mooie Sweet Clouds and Rain. Muziek uit 1973. De volgende, die is 2 jaar ouder en we blijven eigenlijk nog een beetje in de zoete hoek, zeg maar. In 1969 geschreven door Bonnie Bramlett en Leon Russell. Het is onnoemelijk vaak gecoverd, onder meer door de Carpenters. Superstar.

Een van de mooiste zangstemmen uit de geschiedenis van de popmuziek. Karen Carpenter. De Carpenters. En een superstar. Straks de Beatles, maar eerst nog even iets anders. Dennis Wilson, een van de drie Wilsonnen van de Beach Boys, ging in 77 solo. Op zijn eerste album stond River Song, wat hij samenschreef met zijn broer Carl.

0: Ja, echt wel de Wilson sound, zeg maar. Dat is Wilson. Dat is een river song.
1: Kwart voor. De Fab Four.
0: 1965. Je had de bioscoopfilm Help. Je had de hitsingle Help. En je had natuurlijk het album Help. Met onder meer de volgende.

0: Muziektherapie met de Fab Four, altijd zo rond kwart voor. Tell me what you see.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.
0: 11 september 2001, de wereld veranderde. Die avond werd het nummer geschreven, 2 dagen later opgenomen. Coldplay en Politiek.

0: Onmiskenbaar Coldplay verschenen in 2002, Politic. Aflevering 599 van Muziektherapie. Mijn naam is René van der Labelen. Ik hoop je volgende week weer te treffen. Graag tot dan.
1: 2026.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets, 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 maal de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros.

Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: Goed nieuws. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Het goede nieuws is inderdaad dat er veel nieuwe muziek uit is. En die ga ik voor je draaien. Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. We beginnen in de States, waar we wel vaker beginnen. Deze keer met Chris O'Leary. Blue Color heet zijn album. Chris O'Leary is een oud marineveteraan en ex-politieagent. En daarnaast ook nog ex-muzikant van de band van Levon Helm, Barn Burners heet dat bandje van toen. Nu dus solo Chris O'Leary en zijn Blue Color. Daar ga ik Lady Luck van draaien. Veel plezier hier bij Black and Blues.

Given Me the Blues was afkomstig van Harrell Davenport. Young Harrell heet het album. Hij is 19 jaar oud en net uitgekomen op het label van Little Village. Die brengen vaak veelbelovende artiesten naar voren. Harrell Davis heeft maar liefst 10 nummers zelf geschreven. 2 covers staan er op de cd. Excuus. Ja, we gaan die Harrell Davis denk ik nog veel vaker horen. Een man die houdt van traditionele blues is J.P. Reilly. I Need a Miracle.

Met prachtig mondharmonica-werk van Jason Ritchie en The Bad Kind. 13 Hours heet het nieuwe album en dat staat vol met songs over zelfreflectie. En daarvan draaide ik Tired of Trying. Ga ik volgende week nog wat van opzetten. Tenminste, als jij dat wil, laat het weten. Ed Wim Velderman. Snel door met Joe Bonamassa. We hebben er al de afgelopen weken wat aandacht aan besteed. En nu is hij officieel uit. The Spirit of Rory. Live from Cork. Ja, Rory Gallagher, wie anders. En voor wie is dat geen voorbeeld geweest als bluesgitarist? Joe Bonamassa. Dat was in ieder geval één van zijn fans, zeg maar. Rustig. En over rustig gesproken, who's that coming?

Diegenen onder jullie die wel eens wat vaker luisteren naar Black and Blues zullen de stem herkend hebben. Inderdaad, het is John Primer. Hij komt nog wel eens een keer voorbij hier in de uitzending. John Primer, ja, was onlangs nog in Nederland. John Primer is behoorlijk op leeftijd, maar hij gaat de hele wereld rond en heeft nu een cd opgenomen met zijn vrienden. John Primer and Friends staat er zo mooi op de hoes. The Tribute to Teresa's Lounge. En dat slaat dan op de zaak waar vele bluesartiesten ooit begonnen zijn en dan wel in hun prille carrière eens hebben opgetreden en daarna kwam van het een het ander. Doen veel gasten mee, zoals Billy Branch, Bob Stoker, Mary Lane, Willie Buck, Carlos Johnson. En ja, goed, het lijstje is te lang om helemaal te lezen als je het niet erg vindt. Dan over naar een talent weer. John Tavius Willis. Hij is van de traditionele akoestische blues, zoals ze dat eigenlijk voor de oorlog al speelden, voor de Tweede Wereldoorlog. West Georgia Blues, het zijn album en daarvan de titeltrack. Come on.

0: All right, let's go home, boy.
1: De CD van de week.

0: Black and Blues album review.
1: Wat een geweldig album is er deze week weer uitgebracht als cd van de week. King of the World. Nederlandse band, een van de beste Nederlandse bluesbands, denk ik, vind ik. The Raw Project heet het. En het werd deze week persoonlijk overhandigd en zelfs aan huis gebracht. Heel bijzonder door de zanger en bassist van King of the World, Ruud Weber. Verder Stef Delbare op gitaar, Govert van de Kolm op keys en hij zingt ook. En Marlon Pichel, moet ik zeggen, denk ik, op drums. En die zingt ook nog. Geweldige band, gaan al de hele tijd mee. Dit is volgens mij hun 9e album alweer. En ja, het ene album is nog mooier dan de ander. En dat komt omdat er eigenlijk uitstekende, continue kwaliteit is. The Raw Project van King of the World. CD van de week. Dus nog maar eens eentje van opzetten, toch? It's gonna take a lifetime.

0: kracht van een live CD, afkomstig van Torbjörn Riesiger en The Black Tornado. Live opgenomen het Hotel Cecil. En dat hotel dat ligt midden in het centrum van de prachtstad Kopenhagen. Ja, die Torbjörn heeft inderdaad een van de meest gewaardeerde bands bij zich van Denemarken. Overal zie je daar posters van optredens enzovoort. Goede nieuws is trouwens dat hij naar Nederland komt met zijn band. En de live CD, ja, die staat op het punt van uitkomen. Ik kan niet altijd garanderen dat je al direct toegang tot hebt. Misschien nog even 1 of 2 weken moet wachten. Want ja, ik draai het liefst altijd al het nieuwste wat er aan gaat komen. En dan kan ik jou een klein beetje bieden wat de kwaliteit is van heel veel artiesten en cd's. En dan maak je uiteraard zelf je keuze wat je er verder mee gaat doen. Torbjörn Riesiger en The Black Tornado live at Hotel Cecil. Snel door hier met Black & Blues met de Trevor B. Power Band, Bobby Lane.
1: Let me tell you a story.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Voor deze week zit het erop. Het is niet anders. We kunnen nog één track draaien. Ja, ik spreek me ook wel eens hoor. Wel eens te vaak. We gaan die cd nog maar eens draaien. Die net uit is van Oli Mac en High Rhythm. High Rhythm is eigenlijk een bekende, beroemde studio sessiemuzikantengroep uit Memphis. Kijk, daar had je hem weer. Uit Memphis, Tennessee. En Oli Mac is eigenlijk Oli McDonald's. Oli Mississippi McDonald's wordt hij ook wel genoemd. Heeft een eigen radioprogramma en is DJ. En daarnaast treedt hij op met veel akoestisch werk. Prima song om mee af te sluiten. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Fijn dat je was. Geniet nog even van alles wat de radio nog meer te bieden heeft. En ik wens je een heel fijne dag. Dag!

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het 2e jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets, 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 maal de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros.

Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: too. 'Cause I'm falling in you. Would you fall into me too?
1: Goedenavond. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is

Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlander.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg.

Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog